0: Yo, broertje, alles cool. Ik ken je gewoon als de jongen in de buurt. Af en toe hoor ik je op de radio. Maar wat ik gisteren heb gezien, man. Hoe je met je crew omgaat. De boodschap die je geeft. Ik heb diep respect voor jou, jongen. Een diepe buiging.
1: Money, power, respect. Balanceren, want dat is een moed. Mm-hmm. Kijk hoe ik ren op mijn schoenen. Van vechten en boeden naar stappen in. Ik was al op hoeken, jij was op hoeken. Daar in je wiskunde boeken. Hey. Wij waren op noedels. Met mijn hand bij mijn bal en de bal aan mijn voeten. Met respect voor de OG's. Mm-hmm. Ik ken alle lessen van vroeger. Zijn andere tijden. Telefoon en de apps, dat maakt ze polluted. Ze maken een klappertje, kopen Amiri, de duurdere broeken. Wat geef je moeder? Hoe laat je de stoegen voor duurdere broeken? Ik uit mijn gevoelens. Echte mannen die zeggen en doen het. Ik ben met denken, ze doen het. Een kwestie van tijd voordat iedereen goed zit. Maar blijf jezelf. Iedereen die kan vallen, dat zeg ik mijn broeders. Jij krijgt geen respect in de streets. Je lijkt gek in je video footage. Ik richt en ik schoor. Is altijd een banger als hij in de boot is. Noem me geen jongen. Mijn money is langer en jij was niet cooling. Wanneer mijn huis af is, is het lijp gefixt van de banken tot stoelen. Ik steek het niet om de banken en stoelen. Ik zit niet meer bij banken op stoelen. Stressend om doekoe en boetes. Te trots om die hulp te zoeken. Ik vroeg het niet eens aan mijn broeders. Nu is het wit net het huis van Anubis en Judith. Kappelen L's, want ik ben R. Waggy een T, Rijnse S. S tot een G, ik krijg nog een K. Als ik je zie, dan ben je shook. Zag je dan niet wat ik deed met de apps? Zag je zijn face bij de Hero My Fame? Kijk aan het doen alsof hij het niet weet. Alle drie albums, die kwamen op één. Vier al mijn niggas, zo zijn ik compleet. Helemaal psychisch, het kon door die hees. Let op je bitch, want ik spuit net een spray. Ik uit mijn gevoelens. Echte mannen die zeggen en doen het. Ik ben met denken, ze doen het. Een kwestie van tijd voordat iedereen goed zit. Maar blijf jezelf. Iedereen die kan vallen, dat zeg ik mijn broeders. Jij krijgt geen respect in de streets. Je lijkt gek in je video footage.

0: staan. All of the stuff you done for a man, kid.
1: Ik uit mijn gevoelens. Echte mannen die zeggen en doen het. Ik ben met denken, ze doen het. Een kwestie van tijd voordat iedereen goed zit. Maar blijf jezelf. Iedereen die kan vallen, dat zeg ik mijn broeders. Jij krijgt geen respect in de streets. Je lijkt gek in je video footage.